Fijn, Jess Spencer moet nieuw ontzettend ook spannend, maar bij Gordo. Ik tulsu. De Taylor Swift, ja, bij je ik tulsu. Tenzin het de Gublin omeet. Alles de Florence Road, ook Dermacenti, ik chalk fresh en zo spannend, er spin.